0: voor binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer Jorge Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd De Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden een overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein wil ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van de Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteit is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 1 file in Nederland. Dat is de A22 Beverwijk richting Velzen. En dat komt door de werkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het daarom druk. 1 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, Ruud Doet, dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zegt als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nontaburi school in een voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteit is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hiermee verklaar ik de Vrijdag Experience voor geopend.

Friday Experience officieel wordt geopend. En dan staan we weer garant voor een hele vrijdag vol met de prachtigste radioprogramma's en de lekkerste muziek hier op deze zender. Golden Oldies Radio. Hele goede morgen. Welkom bij The Morning Classics. Mijn naam is John. En ik help u mee op weg naar de laatste werkdag. Wellicht voor u.

0: Dat is muziek uit 1981. Anita Meijer. En haar tweede grote hit in Nederland met Why Tell Me Why. Anita Meijer, ze wordt in oktober 72 jaar. Ze treedt nog steeds op. Je kunt haar inhuren voor een uurtje zingen op uw verjaardag. Dat kan. Dan moet je wel zo'n €6.000 voor neertellen. En dat is dan wel ook exclusief BTW en exclusief Buma Stemra rechten.
1: De stelling van dit uur.
0: Ja, daar komt ie hoor.
1: Is het waar? Of niet waar?
0: Ja, en ook vandaag weer hebben we een stelling van het uur. In dit geval een culinaire. Hier heb ik hem voor me. Onze stelling van het uur. Wij beweren dat een gat in een spaghettilepel... Je kent wel zo'n lepel waar je uit een pan met water spaghetti, vers gekookte spaghetti kunt scheppen. Er zit meestal een gat in het midden. En dat gat, dat is een maat. En die maat, die geeft volgens ons, zo beweren wij... precies de maat aan voor een portie droge spaghetti voor precies één persoon. Ja, en nou niet stiekem even thuis gaan proberen. Nee, nee, even maar bespreken of het waar of niet waar kan zijn. Over een plaatje of vier hebben wij het antwoord voor u. En in die tussentijd gaan wij luisteren naar Zoemende Bijtjes.

0: 1982 de best verkochte plaat in Nederland. Someone Loves You Honey van June Lodge en Prince Mohammed. Ja, vrienden, je zou het niet zeggen, maar dit nummer is van oorsprong een echte country nummer. Amerikaans country nummer, 1974 ooit op plaat gezet. En deze reggae versie werd echt een niet alleen een grote Nederlandse hit, maar ook een wereldhit in de rest van de wereld. En June Lodge hoefde daarna nooit meer te gaan werken, als we alle verhalen mogen geloven. Zometeen dus antwoord op die vraag van, hoe zit dat met dat gat in die spaghettilepel? En we hebben ook nog een vraag aan ChatGPT. En die gaat over zwemmen. Hele leuke vraag van Glenn Visser uit Moordrecht.
1: Now the evening has come to a close. And I've had my last dance with you. To the empty streets we go, and it might be my last chance with you.

0: George van een hele lange tijd geleden. Ja, wel een hele grote hit toen die tijd in de jaren 80. En Boy George, altijd in het nieuws. Er is altijd wel wat met hem aan de hand. Dat is ook de laatste dagen het geval. Boy George, hij zou optreden in de Londense productie van de musical Jesus Christ Superstar. Maar dat gaat nu niet meer door. Want wat had George gedaan met de allerbeste bedoelingen waarschijnlijk? Hij had een plaatje gemaakt. Het nummer We Will Dance Again. En dat was een eerbetoon aan de slachtoffers van de Hamas-aanval van 7 oktober. Een jaartje of 3 geleden. Nou, dat heeft zoveel slechte dingen opgeroepen dat George niet meer meespeelt in deze musical. Vandaar. Plaatje ken ik niet. Kun hem ook niet draaien. Hij is te nieuw voor deze radiozender. Dus zoekt u hem maar even op. Vrienden, en dan nu onze stelling over die spaghettilepel, waar meestal een gat zit in het midden. En wij beweerden dat dat gatje in de spaghettilepel precies een goede hoeveelheid aangeeft voor droge spaghetti voor 1 persoon. En de vraag is dus, ja John, is dat waar of niet waar?
1: De stelling is waar.
0: Ja, het is echt waar hoor. Dus moet u voor een paar personen spaghetti koken, dan geef ik u de tip om, om wat spaghetti door dat gaatje te steken. Gaat het niet meer door, maak de lepel niet kapot, want het is voor 1 persoon, hè, dan. Ja. En dat moet je dan 16 keer doen als je met 16 personen heet, natuurlijk. Vrienden, zometeen de vraag aan ChatGPT. Maar eerst gaan we wat Nederlands draaien, wat toch geen Nederlands is. Hè. Het is Fries. En Fries is een officiële taal. Hier is Webbestoel.

nieuws. Ik kan een aantal mannen feliciteren en wellicht ook een aantal vrouwen. Want het is vandaag op deze vrijdag, de 7 augustus, is het Internationale Bierdag. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Je kan het vieren, hè, met vrienden, met vijanden, met collega's of wie dan ook. Vier het de hele dag en de hele nacht lang vandaag. Internationale Bierdag, vrienden. Dat is toch een felicitatie waard. Hè? Zometeen, vraag aan ChatGPT.

0: Ik weet niet hoe je er tegenaan kijkt, maar volgens mij een heerlijk plaatje voor in de ochtend, vrienden. Een heerlijk plaatje voor op deze vrijdagmorgen. En die hoor je dan alleen bij deze hele geweldige radiozender. Golden Oldies Radio en de Friday Experience. Ja, vrienden, dan wordt het weer tijd voor wat serieus, hè?
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Want... even mijn administratie erbij. We gaan weer even kijken naar iets intelligents, iets serieus of iets leuks, iets moois. En dat doen we dankzij vragen van luisteraars die ze aan ons doorspelen.

0: van Glenn Visser uit Moordrecht. Glenn die noemt zichzelf een echte waterrat. Ja, mooi Glenn. Ik weet niet of je dan ook enge ziektes bij je hebt. Dat hebben ratten ook, maar dat zal je wel niet bedoelen, denk ik. En Glenn die zegt, ja, ik heb inmiddels al aan een aantal zwemmarathons meegedaan. En hij zegt, een loopmarathon uitlopen is best zwaar. Maar een aantal kilometers zwemmen, nou, dat vraagt ook om een goede conditie. Maar al zwemmend vroeg Glenn zich af of op internet te vinden is wat de langste afstand is die een mens ooit heeft gezwommen. Dat vind ik een mooie vraag, Glenn. Je staat er niet zo stil en je hoort wel eens allerlei records. Maar ik ken ook bijvoorbeeld dat mensen over het kanaal zwemmen van Frankrijk naar Engeland. Maar wat is dan echt de allerlangste afstand die een mens ooit heeft gezwommen? Nou, we hebben het gevraagd aan ChatGPT.
1: De langste afstand die ooit door een mens zwemmend is afgelegd is 510,6 kilometer. Dat record werd in 2024 gevestigd door Ross Eggly, die 54 uur en 45 minuten onafgebroken door de Yukon-rivier in Canada zwom. Het klassieke record voor een onafgebroken openwaterzwemtocht staat op naam van Martin Strel. Hij zwom in 2008 504,5 kilometer over de Donau in 84 uur en 10 minuten.

Deze man was de held. De Gerard Joling. De René Vroeger. Hij was populair bij onze oma's en opa's. Dat wilde ik u eigenlijk vertellen. Engelbert Humperdinck en de Last Waltz. Ja, vrienden, we gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. Staan we nog even stil bij deze week. Het is deze week Internationale Clownsweek. Ja, dat vinden de kindjes wel leuk. En het is deze week ook stop tijdens het rode stoplicht voor het stoplicht. Doe je dat niet? Nou... Dan is het helemaal mis. En er zou eigenlijk een week voor nodig zijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De ASN Bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:45 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles rijdt het langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 5 tot 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

heeft veel moeten werken. 29 graden. We kunnen er weer naar uitkijken, vrienden. Ja, goedemorgen. Welkom bij het tweede deel van de Morning Memories hier op Golden Oldies Radio. Ja, we gaan zo meteen weer een stelling doen. Stelling van het uur. Waar gaat die over? Oh ja, over de zak. Oeh. Benieuwd wat dat wordt? Blijf luisteren, hè, zou ik zeggen. Oh ja, en blijf ook luisteren naar Jeroen van der Boom. Wow.

0: Gent, Brugge of Breda. En daar moeten we het maar mee doen eventjes. Maar zoals we net al zeiden, het weekend ziet er in ieder geval goed uit. Mooi weer, mooie temperaturen. Lekker om erop uit te gaan. Ja, nu even weer wat serieus op de radio.
1: De stelling van dit uur.
0: Ja.
1: Is het waar? Of niet waar?
0: Ja, en waar gaat de stelling van dit uur over? Je kent wel het hele kleine zakje dat weer in de zak zit van je spijkerbroek. Dus aan de binnenkant zit zo'n klein zakje. En volgens onze stelling zit dat zakje daar om je kleingeld in te bewaren. Is dat waar? Of is dat niet waar? Zometeen het antwoord. Maar nu eerst op de radio. Kelly Clarkson, Because of You.

legende. Ik denk dat iedereen wel, volgens mij, een favoriet plaatje heeft van Casey in zijn hoofd. Hè? En mijn is Please Don't Go. Beetje romantisch, een beetje droevig. Vind ik wel mooi. En natuurlijk, heel veel mensen zijn groot geworden met die ene grote hit uit 1975. That's the way I like it. Heeft u het ook dat u de hele tijd zit te denken aan dat kleine binnenzakje in de binnenzak van je spijkerbroek? Waar dat nou voor bedoeld is? Want dat is onze stelling van natuur, hè, vrienden. Dat kleine zakje bedoeld is, speciaal erin genaaid om je kleine geld in te bewaren. En wij vragen dus aan u, is dat waar of niet waar? Denk daar even over na, in ieder geval. Nog een plaatje of twee, dan krijgt u van ons het antwoord. En wie weet, is het wel een heel verrassend antwoord.

0: met die simpele titel, alhoewel mooie titel eigenlijk wel, scoorde Billy Ocean een mooie hit in Nederland ook. Vrienden, dan nu die stelling van het uur, want u wilt natuurlijk weten of het waar is of niet waar, dat dat hele kleine zakje dat binnen in de zak van je spijkerbroek is genaaid, dat die daar zit voor het kleine geld, om dat te bewaren.
1: De stelling is...
0: Oh, nou vind ik het spannend hoor.
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar. Dat zakje was ooit bedoeld om je zakhorloge in te kunnen bewaren. U weet wel, de spijkerbroek is al honderden jaren oud. En vroeger hadden ze een zakhorloge bij je, alle mannen. En daar bewaarden ze dus in dat kleine zakje het zakhorloge. Ik weet niet wat u ermee doet tegenwoordig. Ik bewaar er alles in. Soms een medicijntje, soms mijn labello-stiftje. En soms inderdaad wat klein geld. U weet het, via de website van Golden Oldies Radio kun je ons altijd benaderen, vrienden. Zometeen een vraag aan ChatGPT. En wat leuk, dat gaat over discjockeys.

onze brute, gewapende overvallen gepleegd. Het liep allemaal niet heel goed af. En des te beter dus liep het af voor de mensen van Boney M. Met dit plaatje in ieder geval. Want het was weer een dikke hit in heel Europa.

Ja, dat is het zeker. Want we hebben weer een vraag van de luisteraar die gesteld wordt aan ChatGPT. Best wel een leuke vraag, zeker voor ons radiomensen. De vraag is afkomstig van Gerdien Huisman uit Ochten. Hij zegt, hallo John, ik luister dagelijks naar de radio. En ze is ook heel vaak de luisteraar van de Friday Experience hier op Golden Oldies Radio. En nou valt het Gerdien op dat er op Golden Oldies Radio geen vrouwelijke DJ te horen is.

0: geweldige mannen, hoor, hier zo op deze Friday Experience. Vanaf 8 uur 's ochtends tot 's avonds laat. Zijn wel geweldige mannen, zullen we maar zeggen, Gertie. Maar er zou best een vrouw tussen kunnen, als het mij vraagt en als ik het jou vraag, natuurlijk. Gedien die gaat nog even verder met haar vraag, want ze zeggen ook op andere radiozenders is een vrouwelijke discjockey best wel zeldzaam. Ik heb gehoord dat vrouwelijke stemmen via de radio voor de mensen niet zo fijn zijn om naar te moeten luisteren. En ik was nog benieuwd of die bewering al klopt. Ja, ik weet niet, ik zit dan gelijk aan Tieneke te denken van Radio Veronica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tieneke. Ja, heel populair, hè, een ochtendprogramma. En wat had je nog meer? Michelle of zo, hè, geloof ik, op Radio Mi Amigo. Ja, ook heel populair. En tegenwoordig zijn er natuurlijk best wel wat vrouwelijke discjockeys. Maar we missen er nog een paar hier op Golden Oldies Radio. Dus, Gerdien uit Ochten, mocht je je geroepen voelen, stuur eens een promotje in. Ja. Maar goed, we moeten nu wel even een antwoord krijgen op jouw vraag, Gerdien. Klopt het dat vrouwelijke stemmen op de radio niet zo populair zijn?
1: Nee, niet in het algemeen. Het idee dat vrouwelijke radiostemmen minder worden gewaardeerd is vooral gebaseerd op oude gewoonten en stereotypen. Onderzoek laat zien dat luisteraars soms lagere stemmen met meer autoriteit associëren. Maar waardering hangt veel sterker af van presentatie, persoonlijkheid en ervaring. Tegenwoordig zijn er veel succesvolle vrouwelijke radio-dj's die net zo populair zijn als hun mannelijke collega's. Kortom, er is geen overtuigend bewijs dat vrouwelijke stemmen op de radio minder worden gewaardeerd.

hebben ze nog, de Dolly Dots en All the Roses. Vrienden, vrijdagmorgen, heerlijke dag, niet al te warm, bijna weer weekend. Wat genieten we van die vrijdag? En we genieten we extra, omdat we natuurlijk de Friday Experience hebben hier op Golden Oldies Radio. Met al die mooie programma's, maar vooral al die mooie muziek uit lang geleden tijden en uit kort geleden tijden. En staan we nog even stil bij de dag van vandaag, want weet u dat het vandaag Nationale Vuurtorendag is. En weet u dan ook dat het vandaag de dag is van de waterballonnen? Ja, dat vieren wij. Hè? Ja, nou, nog eentje dan. Het is vandaag de Nationale Frambozen met Slagroomdag. Dit zijn de Whispers. En het nummer dat heet

Ja, beste radiovrienden, daar hebben we nog op gedanst. The Whispers, that it's a love thing. Ja, we zijn er bijna weer. Aan het eind van de show, maar het dagje is vandaag nog niet voorbij. Want ja, we hebben nog de hele dag heerlijke muziek hier.

deze laatste werkdag van de week. En geniet van de muziek. Wij spreken elkaar weer over zo'n 7 dagen. Dan is het weer vrijdag. En om 8 uur...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Bord-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn oom en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk A7 richting Den Oever. Tussen afrit Zürich en Bresandijk 2 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd. En daarom sta je vanaf 7 naar 10 minuten in de file. Tot slot nog de A59 knooppunt Schonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

zanger en acteur Dennis Waterman uit 1980. I would be so good to you. Goedemorgen, dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Dankjewel John Dekker voor 2 uur lang de Morning Memories. Het was weer een echte dubbeldekker zo gezegd. In de Toon Tunes ook vandaag weer veel geluid van vroeger. Ik hoop dat je ze herkent. Te beginnen.

Oh ja, ik ken ook wel mensen hoor die zweren bij het touwtrekken. Ik heb er zelf heel weinig mee, moet ik eerlijk zeggen. Het enige draadje dat ik toch wel eens in de hand heb, is een verlosdraad. Rocky Burnett en Tired of Toe in the Lines. Goedemorgen, dit zijn de Toon Tunes. En ik kan je vertellen dat we een hele mooie Neder-Toon Tune hoor hebben. Uit 1982, destijds 23e plek in de Nederlandse top 40. Een zangeres die in de jaren 60 al furoren maakte met haar vader. Ik heb het over Willeke Alberti. En het is nog niet voorbij. Nee,

enorme disco-knijter uit 1980 uit het album Faces, Earth, Wind and Fire and Love Goes On. Ja, wat wil je nog meer, hè? Liefde en vriendschap. Toch iets om op te bouwen. Toch, Starsje?

hoor je bijna denken, waar ken ik dit melodietje van? Ik ga je helpen. Het is een oude van Nick Kershaw, The Riddle. De titel is ongewijzigd gebleven. Het is wel een soort houseplaat geworden. Een klassieker van Gigi of Gigi D'Agostino. En je hoort het hier op Golden Oldies Radio. Waar je nu kunt geluisteren naar de wekelijkse plaat van Cliff Richard.

aan toe te voegen. It's a Wonderful Life. Uit 1964 uit de gelijknamige film Wonderful Life, de cliffhanger van deze week van Cliff Richard. Dat was destijds zijn derde speelfilm na The Young Ones en Summer Holiday. De cliffhanger van deze week krijgt volgende week uiteraard weer een vervolg in dit programma. Onderweg zijn de Jacksons en Show You The Way To Go.

dit lekker of is dit lekker? 1977, in de periode dat de Jackson 5 de naam veranderde naar de Jacksons en ze daarnaast overstapten van platenmaatschappijen van Motown, gingen ze naar Philadelphia International Records. Het bijzondere van dit singeltje destijds was dat de B-kant het eerste nummer was en is dat door Michael Jackson in zijn eentje werd geschreven. Dat heette Blues Away.

Achterin volgens hoorde je Jimi Hendrix uit 1968 met een oudje van Bob Dylan. Toen de tijd tiende in de Nederlandse top 40. There's a whole lot of loving just for you. En dat is de titel van dit liedje uit 1975, dat eigenlijk een reclameliedje voor biscuitjes was in Engeland. The Guys and Dolls, There's a Whole Lot of Love in the

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Voor klassiekers zit je hier aan het juiste adres. Golden Oldies Radio, dit is het programma De Toon Tunes. Een oudje van Otis Redding in een jasje gestoken door Aretha Franklin. Laat maar zien wat je in je hebt. Dat bedoelde ze eigenlijk een beetje te zingen. Respect. We gaan op naar het nieuws en misschien wat verkeersinformatie zo rond 11 uur. Ik wil graag met je afspreken na 11 uur. Tot die tijd, de baby's. Isn't it time? Tot straks.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakte eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Bord Frequin. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Goedemorgen, deel 2 van de Toon Tunes op Golden Oldies Radio met Nick Kershaw. In het vorige uur hoorde je al Gigi of Gigi D'Agostino met The Riddler. En dat is ook van deze man, Nick Kershaw aan de...

weer zo voorbij komen. De jaren 70 die ook jij vast intens beleefd hebt. Tenminste, als je de leeftijd hebt. Hè. Gilbert O'Sullivan en Matrimony hier op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes. Waar we nu gaan luisteren naar een stukje nederpop uit het zuiden des lands.

0: If I could just hold you. Again.
1: Zanger en acteur Billy Vera met At This Moment uit 1981. De man die nummers schreef voor onder andere Dolly Parton, Ricky Nelson en Fats Domino. En hij haalde hiermee een aardige Grammy Award binnen voor Best Album Notes in 2013. At This Moment werd in 1990 nogmaals uitgebracht, maar dit keer in de uitvoering van Marco Borsato. Die had zojuist de Soundmix Show van Henny Huisman gewonnen met dezelfde titel At This Moment. Op de B-kant stond Emozioni en pas in 1984 ging Marco Borsato het bekende Nederlandstalige werk spelen.

werd gebruikt vanuit de single van Rosella, die jaren 80. Dit was de uitvoering van Bob Sinclair en David Guetta. En in die hoedanigheid heette het Sound of Freedom. The best only station. We hebben weer een lekkere gauw ouwe voor je klaar liggen hier in de Toon Tunes op Golden Oldies Radio.

Turkse Pride-plaat. Nou, de afgelopen week heb je dat kunnen zien en horen op de televisie. Voor degenen die niet zijn geweest. The Boys Town Gang. Ain't no mountain high enough. Daarvoor hoorde je Cupid Inspiration. Yesterday Has Gone uit 1968. Het haalde de nummer 31 in de Nederlandse top 40. Kan je vertellen dat alleen zanger Terry Rice Milton nog in leven is. De rest van de band is inmiddels overleden. Over de Pride van vorige week gesproken.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

1978 van Clodagh Rodgers. Daarmee deed ze mee namens Engeland aan het Eurovisie Songfestival in 1979. Ze haalde daar destijds de vierde plek. Dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio en Mark Morrison. Return of the Mac.

geluisterd met dit nummer. Eddie Floyd, Knock on Wood. Later in de jaren 80, eind jaren 80 zelfs, nog gecoverd door Amy Stewart. Knock on Wood. Zeg, dit was hem. De Toon Tunes voor vandaag. Ik ga jou heel veel plezier toewensen zometeen met Edwin Simonis na het nieuws van 12 uur met uiteraard de Leeuwenkuil. Gevolgd door Ron van Arnhem, Rob van Genderen. Dan hebben we ook nog Paultje Bakker. En vanavond zit daar ook nog Serge van Brakel. Zo tot een uur of 11 zit je Golden Oldies dag knap vol deze Experience Vrijdag. Tot besluit Billy Ocean en Loverboy.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

kunt de laatste tijd niet zonder eigenlijk. Hè? Sunglasses van Tracy Ullman hoorde je aan het begin van de Leverkuil. Goedemiddag vrienden en vriendinnen. Het is Tracy Ullman die je zojuist hoorde met Sunglasses. Haar laatste hit in Nederland en ze had er 5 achter elkaar. Dus dat was wel wat, hè? Ja. Trace the Face. Wat een geweldige zangeres ook. Naast het feit dat ze ook nog heel erg aardig kan acteren. Zo vrienden, we zijn er dus weer met het Huis van de Lekkere Hits. De Alles Dwars Door Elkaar show. En ik dank natuurlijk Hans Groters. Ja, die heeft 2 uur lang zijn best gedaan hier weer op Golden Oldies Radio. Op deze Friday Experience. En ik ga het zelf te proberen tot 2 uur vanmiddag. En dan is Ron van Arnhem weer aan de beurt. Maar dat duurt nog even. Ja, wat zeker. Ik heb nog zoveel platen voor je. En de ene is nog fijner dan de andere. Maar als ik dat zeg, dan realiseer ik me dat ik dan wel een hele grote wissel op mezelf zet. Want ja, de tweede plaat hier, die is op verzoek van Arnold Bosman in de show. En Arnold Bosman wil graag een stukje instrumentaal horen van 4 minuten. Van Jean-Michel Jarre. Ja, dat is heel erg goed. Jean-Michel Jarre en Magnetic Fields. Part 2 is zijn verzoekje. En luister eens, daar is hij.

Jan Lewering had vandaag heel veel zin in de lambada van Kaoma, want, zo schrijft hij, past goed bij het weer. Ja, en daar heeft Jan wel gelijk in natuurlijk, hè, want het swingt als een trein. En dat is wat de meeste mensen wel prettig vinden als het zo warm is. Ik zelf hou het liever wat rustig. het is wat, jongens. Afzien met de periode, ja, graden van 33 en zo in de afgelopen dagen. Het is nu wat minder, maar het is nog steeds erg zomers. Dus wat dat betreft hebben we met z'n allen niks te klagen. Hey vrienden, hadden wij met Tracy Ullman een knaller van donderdag 30 juni. Juli, ja, laat ik het zo doen dan. We hebben er ook nog een van 15 juli. Ja, dat is een woensdag. En dan staat daar Prince met Glam Slam. En dat is het plaatje dat ik je vandaag graag wil laten horen. In de Leeuwenkuil.

0: De enige keer dat André van Duin in een andere taal zong dan het Nederlands, deed hij met A Woman in Love in 1978. En die hoorde jij hier op Golden Oldies Radio op de Friday Experience. En wat een leuk liedje. Uit 1978, een hit van hem, A Woman in Love. Ik denk, ach, laten we hem een keer draaien. En ik haal daar meteen de beelden bij. En dan zien we, ja, dan weet je wel, hè. Als je de beelden ziet uit die tijd van André van Duin die zoiets brengt als A Woman in Love, dan heeft Corrie van Gorp eronder geleden. Dat kan niet missen. Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil. Een super tip van je welste. Van Blossoms. Dat ding heet Meet Me in Love. Ja, ik vind hem geweldig. Luister maar wat jij ervan vindt.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil.

Ik draai ze niet graag. LP-tracks, zomaar random van een LP, als bijvoorbeeld in dit geval Pretzel Logic van Steely Dan. Maar ach, hij is wel erg goed.

0: even over het hart. En we draaien hem op deze vrijdag gewoon hier op Golden Oldies Radio in het huis van de lekkere hits. Zelfs als het geen hit is. Ja, het moet kunnen. Over hits gesproken, ik heb ze wel voor je hoor. Ja. In het kader van de Leeuwenkuil dubbeldraai namelijk vandaag. Twee platen die je absoluut zult kennen. En ook hits zijn, de ene in de Billboard Hot 100, de andere gewoon in de top 40. Het is een dubbeldraai met Roy Orbison.
1: De Leeuwenkuil. De Leeuwenkuil. Dubbeldraai.
2: The candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

zo heette dat plaatje. She's a mystery. Oh nee, she's a mystery to me is het. Niet mystery girl. Ja, je zal er maar mee werken met zo'n dame. Ja, dat lijkt me heel vervelend. Roy Orbison hoorde jij met zijn dubbeldraai hier in de Leeuwenkuil op Golden Oldies Radio. En we hoorden de laatste hitsingle van hem in Nederland zojuist uit 1989. En die daarvoor was In Dreams. En die kwam uit 1962. En toen hadden we in Nederland nog geen hitparade. Dus kan die ook niet in de hitparade hebben gestaan. Maar we kennen hem wel, want die werd destijds ook wel eens op de radio gedraaid. En dat gebeurt tegenwoordig steeds minder. Dus ik zeg, het is misschien ook wel een plaatje voor de vergeten plaat top 100, hè. Die we op tweede Pinksterdag 2027 zullen uitzenden hier op de zender. En die lijst heeft een pagina op Facebook. De vergeten plaat top 100 van Gor. Dus Gor vergeten plaat top 100. En als je daar naartoe gaat, dan kun je daar jezelf aanmelden. Kost niks. En je kunt je plaatjes daar neerzetten waarvan je denkt van nou, die zouden ook wel in die lijst mogen staan. En dan kijken wij wel welke de meeste duimpjes krijgt en zo. En of het past in de zender. Formule. Zo makkelijk is het. Maar de meeste doen dat wel hoor. Ja, we draaien bijna alles. Hè. Het is de alles dwars door elkaar show ook. En dan kom je dus bij een verzoekje wat daar weer prima op aansluit. Het is een verzoekje van Dimfo en Marco Stoppazoni. En Dimfie en Marco willen graag Peter Brown horen. Met Ach, Love in Our Heart.

Baba-verhalen? Nee. In dit geval, Baby Talk is dat ze het heeft over praten met een vriendje of zo bijvoorbeeld. Hè? Ja, Baby Talk. Je hoorde Alicia in de Leeuwenkuil. Op verzoek van Frank Schouten zat zij in de show. Losse vlodders hebben wij regelmatig hier in de show. En dat zijn dan platen die meestal komen uit de jaren 60. Dat wij geen hitparade in Nederland hadden, maar Billboard er wel eentje had in Amerika. En niet zo'n kleintje ook trouwens. De Billboard Hot 100. En ja, de jaren 60, ja, dat zijn niet alleen maar platen die in Nederland dan nauwelijks of niet bekend zijn. Nee, we hebben er ook eentje nu gevonden uit 2003. Dat is 23 jaar geleden dus maar. Maar aan de andere kant ook al best een tijd. Het is M&M die...

0: Het was 1967 toen wij voor het eerst hoorden van Bonnie St. Clair. En toen was ze nog, laten we zeggen, jong en onschuldig. Of zoiets. En ja, je hoorde ook dat het plaatje nogal oud klonk, hè? 1967, zei ik al. En er is geen echte opname meer van verkrijgbaar die op cd of zo staat, voor zover ik kon vinden. We hebben wel het singeltje, dus daarom het kraken en het wat rare geluid af en toe. En wat er ook bij is, het is een wafje inmiddels. En een wafje wordt in ieder geval niet slechter. Dat scheelt dan weer wel, hè. Zometeen, aan de andere kant van 1 uur na nieuws en ANWB, ben ik bij je terug voor deel 2 van de Levenkuil. En tot die tijd heb ik Eye to Eye voor je. Met een 12-inch versie van Am I Normaal.
1: Zometeen meer, de Levenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. It's just a-

op 3 juli, juli dus, ja, met een van Leo, stonden zij op mijn pagina's op de diverse social media. Bananarama, woensdag was dat. En op die woensdag hadden zij hun shy boy daar staan. En als je zo die tekst hoort, nou, dan lag die shy boy in ieder geval wel goed in de markt. Hey vrienden en vriendinnen, welkom in het tweede uur van de Leeuwenkuil. Het nieuws was weer, ja, vreselijk. Dat is meestal met het nieuws. De liedjes bij Golden Oldies zijn daarentegen prima. En dat hoor jij 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dat is een lekkere dooddoener, maar het is echt zo. Dus prima, hè? Ja, tot 2 uur, tot Ron van Arnhem dus met de Absolute Classics. Hoor je nog bij mij de Classics? En de Absolute zijn ze af en toe ook wel. Vraag nou bijvoorbeeld, of kijk nou bijvoorbeeld naar het verzoekje dat gedaan wordt door Piet. Door Wessel Vaassen. Hij vraagt om Piet Townshend. Daar heb je Piet. Hij wil graag de gewone versie, de single versie, die knalt meer op de radio. Ik denk dat je het over deze hebt.

Dit is zo verschrikkelijk mooi als je een koptelefoon op hebt. Of als je beschikt over een hele goede stereo-installatie. En gelukkig zijn het ook steeds meer mensen, want ze zijn niet meer zo heel duur, hè, geloof ik. Dus dat scheelt. I'll Find My Way Home van John Anderson en Vangelis Papathanasio. Wat een geweldig duo was dat, met hele mooie muziek. En Willem Gemmink vindt ze ook zo mooi dat Willem ze vanuit Hongarije heeft aangevraagd hier in de Leeuwenkuil. En dat doe je goed, Willem. En het is zo makkelijk ook om het vanuit Hongarije te doen, hè, want het staat zo op die pagina. Ja, dat kan jouw verzoekje ook doen. Voor de volgende show, ja. Want straks, na het afloop van deze show, komt er weer een nieuwe requestbox te staan op mijn pagina op Facebook. Edwin.Simonis is dat. En dan kan jij daar jouw plaat die je graag zou willen horen in de show opzetten. Is dat bijvoorbeeld Def Leppard met Love Bites? Dan hoef je dat niet te doen, want die heb ik hier. Het is een oude knaller en we draaien hem met veel plezier op Golden Oldies Radio op de Friday Experience.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: er is wel muziek gemaakt hè, in Nederland in de jaren 60. Jongen. John Lamers was dat. John Lamers met Ik bewonder jou uit 1966. En we vonden dat destijds. Ja, en we, daar hoorde ik zelf nog niet bij. Ik was toen een heel klein ventje. Ja, dat, ik weet niet. Bij andere tijden denk ik dan maar, hè. Dit soort muziek zou het nu niet meer doen. Maar op de radio draaien we hem af en toe wel. We heten niet voor niets Golden Oldies Radio. Dit is de Leeuwenkuil, het huis van de lekkere hits. Het huis met de dwars door elkaar programma's en shows. En ook met platen, ja. Want neem nou die nieuwe single van Kazis. Kazia met een C, hè? Ja, Another One Down heet hij. En hij is geweldig.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil.

prachtig ook draaien op de piratenzenders in Nederland. En nog eens een keer terug te horen. En dan gewoon legaal kan draaien. Alfred Danje vroeg om Richard Marx. En Satisfied. En hij kreeg hem te horen hier. In zijn eigen levenkuil. Zo kun je het wel stellen, hè? Ja, en dan een verzoekje. Ah, die is ook bijzonder, jongens. Even opletten, hè? Jok Hartnagel schrijft: zin met dit weer in Italo-disco. Liefst Valerie Dore met The Night. Echter, tot mijn verbazing, heeft die zelfs de hitparade niet gehaald. Nee, ik zal het je nog sterker vertellen, Jok. Ook de tipparade niet. Valerie is nergens te vinden. Maar wel in mijn collectie. Dus hier is The Night. Met

Het blijft mooi, hè? Die saxofoon van Gary Rafferty. Ja, niet dat hij die deed, maar dat was Rev Ravenscroft, geloof ik. Maar deze plaat, oh jongens, zo mooi. Baker Street van Gary Rafferty. De man die ook niet meer onder ons is, helaas. En dat zijn er steeds meer. En het gaat ook steeds harder. Afgelopen dinsdag ook bijvoorbeeld wakker worden met de dood van ook weer een bekende artiest. Daar zometeen meer over.

2025. Ja, dat is al even heren. Woensdag 31 december 25, zo staat hier op een papiertje. Def Leppard Love Bites, je hoorde hem hier op Golden Oldies Radio. En even kijken. De Eurythmics. Nou, dat vertel ik je straks wel. Goed? Oh nee, ik heb ze hier, gelukkig. Zondag 2 augustus, dus dat is afgelopen zondag, stonden die op mijn pagina's. Met hun hele mooie Never Gonna Cry Again. En die komt na Addicted to Love, want die, ja, voor Rens.

Dat gaat toch echt wel een keer gebeuren, maar goed. I'm never gonna cry again. We maakten er kennis mee met de Eurythmics in 1981. De eerste single die ze losliet op het publiek. Nadat ze de Tourists waren en Eurythmics werden. Want dat is ook het geval met deze band. En Never Gonna Cry Again, ja, werd geen hit in Nederland. Wel een tipparade notering, maar daarna veel hits gescoord. En ze waren allemaal erg aangenaam. Veel te weinig hits scoorde de man die afgelopen dinsdag, ja maandagnacht, is overleden. Tony Scott, beter bekend als Tony Scott. Zijn eigenlijke naam Peter van der Bos. En Peter had MS. En het is hem uiteindelijk fataal geworden. Hij is niet meer, maar zijn plaatjes zijn er nog wel. That's how I'm living. Zo draaien wij hier in de Leeuwenkuil.

0: The Chief.
1: Hij is niet meer, maar gelukkig hebben we zijn platen nog en dat scheelt. En we wensen de familie heel veel sterkte. That's How I'm Living. Je hoorde Tony Scott in de Leeuwenkuil op Golden Oldies Radio. En daar is het tijd om afscheid van je te nemen. Ja, dat is zo jammer, hè? Maar dat moet ook, hè. Ja, zometeen na 2 uur Ron van Arnhem met zijn Absolute Classics. Daarna Rob van Genderen, Paul Bakker en Serge van Brakel. En de Leeuwenkuil is aanstaande vrijdag weer bij je terug om 12 uur voor een nieuwe aflevering. En ik laat je nu alleen met een heerlijk plaatje van Transvision Vamp. Hé, een heel fijn weekend.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Caïro. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is vrijdagmiddag, 2 uur geweest. Tijd voor Absolute Classics met Ron van Arnhem. Absolute Classics, een heerlijk programma met verrukkelijke muziek.

0: was het, 1983 geloof ik. En ik kwam er ook achter dat ik al die tijd dat we Absolute Classics al doen op Golden Oldie Radio, de Police nog helemaal niet gehaald heb trouwens. Yeah. I'll be watching you, oftewel every breath you take. Ja, 7 augustus vandaag. Vrijdagmiddag, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering dus van de Absolute Classics op Golden Oldies Radio, dag nummer 219. En dat betekent in dit geval nog 146 dagen tot het einde van het jaar. Dank aan Edwin Simonus natuurlijk voor de leeuwenkou. Volgende week is hij er weer. Voor mij is dit de laatste dag, want voor mij is dit het begin van de vakantie. Dat betekent de komende 3 weken even niet, maar een van de collega's die zal het overnemen. Waarschijnlijk Frank van Roosendaal. Misschien ook iemand anders. Maakt ook niet uit. Misschien ook wel helemaal niet. En dat is ook niet erg. Dan heb je ook even 2 uurtjes gewoon lekker helemaal niks. Dus wel muziek, maar verder geen gouden hoer en zo. Goed, nou, nu we het daar toch over hebben, over gouden hoer. Laten we het eens even hebben over wat we allemaal weer gaan doen vandaag. Het is hetzelfde als vorige week, maar dan met andere muziek natuurlijk. De Dance Classic, het naamplaatje. Ik heb nog dat we live het podium op gaan. Ik heb nog wat oh ja momenten, nieuws vanuit het, van vandaag. Van het verleden. Dat is originaal. Zoomt er in een originele uitvoering van de plaat die je allemaal kent in een andere uitvoering van een andere artiest. Groep in dit geval. Maar we draaien straks het origineel. En we gaan ook even kijken natuurlijk naar de verjaardagen van vandaag.
1: Dit is tot 4 uur.

0: dat gold niet voor mij, want ja, ik had graag naar de bioscoopfilm gewild. Michael. Ja, het is er gewoon niet van gekomen op een of andere manier. Dus, ja, moeten we even wachten tot het straks misschien op Videoland of Netflix komt. Ja, dat is wel jammer, want ik had hem liever natuurlijk in het groot gezien. Michael en zijn broertjes en I'll be there.
1: Zich, zijn er ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren?
0: Ja, die zijn er. We gaan even de lijstje met je doornemen, want dat zijn er nogal wat weer vandaag. Luther Dixon, dat is een Amerikaanse songwriter en producer onder andere. Voor ja, artiesten als Elvis Presley, The Beatles, B.B. King, The Jackson 5, daar heb je ze weer. En The Platters. Carrie Chatter van Gary Puckett en Union Gap. Tim Runwick, hij is van Sutherland Brother en Quiver. Carlo Novi van Southside Johnny. Andy Fraser van The Free. Kennen we natuurlijk wel met All Right Now, bijvoorbeeld. Bruce Dickinson, hij is van Iron Maiden. Jacqueline O'Sullivan van Bananarama. Ian Dance van EMF. Oftewel de Absent Matt Funkers. Daar gaan we straks nog wat van draaien. Raoul Malo. Hij is de zanger van de Mavericks. Hij was de zanger van de Mavericks. Overleden onlangs eigenlijk. 8 december 25. Op 60-jarige leeftijd, maar wel vandaag geboren. Hetzelfde geldt voor Donnie Wahlberg. Alhoewel hij niet overleden is, maar wel vandaag op deze dag geboren. Hij zat toen de tijd in de New Kids on the Block. En dan hebben we nog Mark van der Voren. Hij is een van de leden van EOS. En vandaag op deze dag geboren is Billy Joe Thomas. Oftewel BJ Thomas in Oklahoma. Overleden op 29 mei 2021. Daar ben je vandaag ook jarig, zeg maar natuurlijk van harte gefeliciteerd en maak er een hele mooie dag van. Pierre.
2: Gefeliciteerd.

Ja, het is a cold day in hell. Terwijl ze altijd zeggen, je zal branden in de hel. En branden lijkt me toch wel erg warm. En dus niet koud, maar goed. Gary Moore, die dacht er een zijde over. En bracht het uit in 1992. Daarvoor natuurlijk de jarige Job. Althans, de man die vandaag op deze dag geboren is. G.B. Thomas. En The Raindrops Keep Falling on My Head. Dat was natuurlijk een hele grote voor hem hier in Nederland. Maar behalve dat, uit 1969 kwam dat, had hij ook nog I Just Can't Help Believing uit 1970. Dat is de originele versie. En Hooked on a Feeling, om maar zo even wat te noemen. Ook origineel dus van B.J. Thomas. Vandaag geboren dus. Overleden op 29 mei 2021. Zometeen, dat is originaal. En voor die tijd, The Quick. Leuk om terug te horen.

1981 was dat. Hadden ze nog een hele grote hit in Amerika. Zulu Dance Hit was dat destijds. Hier in Nederland eigenlijk niet. Het enige wat wij van deze groep kennen, van The Quick. Want ze heette ze Quick. The Rhythm of the Jungle, dat was hier een hele grote hit geweest. En voor de rest eigenlijk was The Quick, deze Britse band, in Nederland niet zo heel erg beroemd. Zeg maar, in meer valt die onder de categorie One Day Flyer of zo. Hè? Ja, dat is wel jammer, eigenlijk. Dat is originaal. Eens even wat informatie erbij pakken over dat is originaal. Want dat originaal, dat is geschreven door Mick Chapman en Nicky Chin, oftewel Chin en Chapman. Ja, die gasten hebben zoveel gedaan. Dat is niet te geloven. Voor Suzy Quatro, The Sweet. Dan hebben we het over Blockbuster bijvoorbeeld. Ken de Ken van Suzy Quatro. Coco. Voor Mutt het een en ander gedaan. Ja. Exile. Tissue All Over. Ook van deze twee mannen. Racy. Ja. New World. Goeie band trouwens. Ja, plaatje wat we vandaag gaan doen. Dat ken je natuurlijk vast wel. Misschien dan in een iets andere uitvoering. Bijvoorbeeld in deze. Van Smokey. Uit 76.

0: van Alice.
1: Ja, dat is Howard Carpendale, ook in 76 trouwens. En onze Peter Koudewijn. De Gompie.
0: But I could hardly believe my eyes.
1: In 95.
2: Dat is originaal.
1: Ja, en het origineel, dat is door twee mannen geschreven. Het was niet de allergrootste hit, want de grootste was natuurlijk door Smokey. Maar New World bracht hem uit in 1972. Living Next Door. Sally.

Die uit de Zwolle omgeving, Apeldoorn en zo. Met de broers André, Ben en Henk Grote. En Cor Mesterbelt. Die zat ook nog in Giant Empire en zo. Ja, dat is eigenlijk de enige grote hit die ze gescoord hebben. Daarvoor waren ze ook nog actief, maar dat was G-Bros. En dan hadden ze nog een hit in de hitparade staan. En dat heette Henry the Horse. Dat was in 1968. Deze kwam precies vandaag in 76 binnen in de Nederlandse top 40. Dit komt uit de jaren 80. 86 om precies te zijn. Het goede doel.

0: de liefde tussen Henk en Henk, die is sinds het carnaval gebeurd. Volgens mij echt helemaal voorbij. Ja, afgelopen carnaval toch had Henk Westbroek meegewerkt met Thomas van Groningen. Die hebben toen al een plaat van het goede doel, een carnavalsplaat gemaakt. En daar was Henk Temming niet helemaal blij mee, zullen we maar zeggen. Het was iets groter dan niet blij zijn. Maar goed, laten we het maar even klein houden. Ja, ik vond het een van de mooiste singles die ze ooit hebben uitgebracht eigenlijk. 1986. Alles geprobeerd. Nederpop op zijn best door het goede doel.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 7 augustus. En we blikken met wat highlights uit het nieuws even terug. Dingen die je misschien ooit eens gehoord, gelezen of geleerd hebt. Vandaag bijvoorbeeld in 1795, lang geleden, ik was er niet bij. Nederland verliest de slag om Muizenberg. Kaap de Goede Hoop komt daardoor in Engelse handen. Ja. Zo zijn we wel links en rechts wat kwijtgeraakt over de jaren heen. En vandaag in 1948 in Londen wordt een nieuw Olympisch record gevestigd. Het terrein waar de veldsporten worden gehouden ontvangt 83.000 toeschouwers. Toeschouwers. Nog nooit waren op één dag van de Olympische Spelen zoveel bezoekers op een wedstrijd afgekomen. En de Explorer 6 is het eerste ruimteschip dat via een radiosignaal een foto van de aarde terugstuurt naar de ruimte. Voor het eerst krijgen wij mensen te zien hoe de aarde er vanuit de grote hoogte uitziet. Dat was in 1959. Ja. Oké. Ja, ik zeg niks. Vandaag in 1960, groot feest in Ivoorkust. Het Afrikaanse land wordt onafhankelijk van Frankrijk. En de Fransman Philippe Petit, hij haalt een stunt uit in New York. Hij laat een touw spannen tussen de twee torens van het World Trade Center en loopt over het touw van de ene naar de andere toren. Dat deed hij vandaag in 1974. Zonder vangnet of wat dan ook. En al die mensen die beneden stonden, die creëerde wel een verkeerschaos, want iedereen blijft daar natuurlijk staan, natuurlijk onder hem. Dat is toch 400-500 meter, begreep ik. En in Californië maakt de Gossamer Penguin zijn eerste vlucht. Penguin, denk ik. Het is de eerste vliegtuig dat helemaal op zonne-energie vliegt in 1980. Wat duren die auto's dan lang, hè, voordat dat gemaakt werd? Ja, uiteindelijk, weet je wel, het heeft er allemaal mee te maken natuurlijk. Een Viditel ging van start vandaag. Dat is de voorloper van internet in 1980. En de Europese gemeenschap die wordt 1 miljoen ton fruit wordt er vernietigd om de prijzen op peil te houden. Vandaag in 81. En Operation Desert Shield begint vandaag in 1990. Amerikanen die sturen troepen naar Saudi-Arabië. De bomaanslagen op VS-ambassades in Tanzania en Kenia. Daar vallen 256 doden en 5000 gewonden. Dat was in 98. En de Bold and the Beautiful die krijgen een vermelding in het Guinness Book of Records. Het is het werelds best bekeken tv-show. Dat was in 1998. En bij de Olympische Spelen, zomerspelen in Rio de Janeiro, wint de Nederlandse wielrenster Anna van der Breggen, goud. In de wegwedstrijd was vandaag in 2016, niet zo heel lang geleden dus. En muzikaal gaan we even terug naar 1993. Toen kwamen ze op nummer 1, bleven daar 10 weken staan. Ik heb het over de Four Non Blondes en What's Up?
2: Nummer 1.

je een beetje uit die tijd komt, dan herken je deze stem natuurlijk wel van Theo van Es. Hij was net uit de leadzanger van The Shoes. En die hadden hele grote hits te pakken in de Nederlandse hitparade. Absolute Classics. Met Snow Patrol.

0: Blazing Cars. De mannen van Snow Patrol. In Absolute Classics.
1: Straks meer Von van Arnhem.
0: Ja, doen we zometeen naar het nieuws van 3 uur. En tot aan het nieuws van 3 uur. Ginger Ale.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: The Islands of Mars was het. En de vehikel, zoals dat zo mooi heet, hè?
1: Ja, vehikel.
0: Welkom terug in het tweede uur. Dit is After Classics op Golden Oldies Radio. Met nog een uur lang lekkere muziek. Ja. Daar gaat het om.
2: De vrijdagmiddag is van jou. Absolute Classics. Met Ron van Arnhem.

Ja, I'd rather go blind. Chicken Shack was dat. Een Chicken Shack. Dat heeft weer een beetje te maken met Fleetwood Mac. Want kort nadat Peter Green van Fleetwood Mac de groep heeft verlaten, wordt Christine McVie met ingang van 7 augustus, precies voor vandaag, in 1970, de zangeres en toetseniste van de groep. En Christine McVie die is dan al onder haar meisjesnaam Christine Perfect gastmuzikanten geweest op 2 van de albums van Fleetwood Mac. En Christine is getrouwd met John McVie, de bassist van Fleetwood Mac. En was de zangeres van de groep Chicken Shack. En die behoort die groep dus samen met Fleetwood Mac en Ten Years After en Savoy Brown tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de Britse bluesboom uit 1968. Door de afnemende belangstelling voor de blues daarna, maar vooral ook door het vertrek van Christine McVie naar Fleetwood Mac, daalt de populariteit van Chicken Shack. En dit komt uit juli 69, want daar staat het nummer in de top 40. Op nummer 20. Ja, alles helemaal goed bij elkaar verzameld. We gaan zo meteen live het podium op, maar ik heb eerst nog een man die vandaag op deze dag geboren is. En zijn naam is Ian Dench. Ian Dench, ja, dat is hem. Ian Dench, ik heb hem gevonden. Ja, even zoeken, maar dan heb je ook wat natuurlijk. Het gaat helemaal goed komen. Hij is van de EMF. Oftewel Amson Matt Funkers. Dit was een grote hit voor zijn 90.

0: het podium op te gaan. En dat doen wij vandaag met Guus Meeuwis.
1: Absolutely live.

we kennen in Nederland natuurlijk alleen maar Dancing the Night Away. Maar dit was ook een hele grote voor de Mavericks. And all you ever do is bring me down. Plaatje geschreven ook door Raul Malo. De zanger van de band die vandaag op deze dag...

gebaseerd eigenlijk. Robbe Hessen, Flaco. Volgens mij hebben die ook ooit een keer met Flaco gespeeld, dacht ik ook. Even kijken, want ja, ik had wel iets leuks. Want vandaag op deze dag in 1971 komt de single Black and White van Greyhound binnen de Nederlandse top 40. Dan krijg je uiteindelijk een tweede plaats. De groep komt uit Jamaica. En op 12 mei 71, op de bruiloft van Mick Jagger en Bianca Perez Morena de Marcias, tijdens de receptie in een kleine zaal naast het café De Art in Saint-Tropez, hebben ze daar voor de muziek gezorgd. En ja, eigenlijk dus zou je kunnen stellen dat Greyhound een ontdekking is van Mick Jagger van de Rolling Stones. Black and White. En heel toevallig wil ook het geval dat Painted Black ook uit 1971 komt. Maar deze is leuker. Vind ik dat.

0: kunnen twisten natuurlijk. Greyhound en Black and White. Een ontdekking dus voor de Rolling Stones in de vorm van Mick Jagger. Tijd voor...
1: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Cecilia.

wijze van spreken. En Paul Bakker, die komt nog. Genoeg te doen nog. Herman Hermit, die komen vandaag in 1965 op de eerste plaats van de Billboard Hot 100 met I'm Henry VIII, I Am. Het nummer wordt dan alleen in Amerika uitgebracht, omdat de groep daar populairder is dan in Duitsland, Engeland. Zanger Peter Noon, die heeft ooit in Amerika Elvis Presley nog geïnterviewd voor het Engelse muziekblad The New Musical Express. Ja, I'm Henry VIII.

0: en Herbert waren dat. Was dat. Mag ook. I'm Henry the Eighth. I am. Ja, gaan wij lekker dansen met z'n twee. Doen we altijd natuurlijk op vrijdagmiddag rond deze tijd. Dus ook vandaag uiteraard weer. Dat betekent dus weer de broek met wijde pijpen aan, de schoenen met hoge hakken en plateauzolen. En eventueel de tafels en stoelen aan de kant zetten. Voor het geval dat we daar de nek over gaan breken. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Het nummer wat we gaan draaien, dat komt van het album The Glow of Love. En dat is het debuutalbum van Change. En A Lover's Holiday is het nummer wat we gaan draaien. En A Lover's Holiday is samen met de titeltrack van het album En Searching zeer succesvol in de dance charts. We stonden 9 weken op nummer 1. Een record aller tijden. De 3 nummers waren de meest succesvolle dance charts noteringen van 1980. De liedzang voor de nummers Glow of Love en Searching werden verzorgd door Luther Vandross. Terwijl Lover's Holiday een hit was in de soul singles chart. Met een piek op nummer 5 en op nummer 40 in de Hot 100. En door wie dit nummer gezongen is, ja, dat blijft nog een beetje in het midden. In ieder geval, de groep heet Change en A Lover's Holiday. Dat is de dance classic voor vandaag.
1: Blokhakken en wijde pijpen aan. Laat de spiegelbollen maar draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.
2: Dance.

huis aanzoek zonder ringen. Met Koldo daarbij. Uit Afrika gewoon. En daarvoor natuurlijk de Dance Classic voor vandaag. Change Lovers Holiday. Ik heb even voor je gekeken. Ja, en ik had al zo'n klein vermoeden eigenlijk. Maar inderdaad, Jocelyn Brown, dat was de dame die je hoorde. Maar ook Paulette McWilliams. Dat waren twee studio, hoe noem je dat? Sessiemuzikanten, zeg maar. Ook wel solo dingetjes gedaan. En Paulette, die is ook te horen trouwens. Ook, eens even kijken. Don't Stop Till You Get Enough. Van Michael Jackson natuurlijk. Ja, dat heeft ze ook allemaal. Ja, nog veel meer. Dat is bijna ongelooflijk wat hij allemaal gedaan heeft.

Nou, de Turtles waren dat. Die kennen we natuurlijk wel van andere nummers die zij ooit hebben uitgebracht. Voor hun was ook nog... eens even kijken, The Eve of Destruction geschreven. Door P.F. Sloan. Maar de Turtles, ja, die wezen dat af. En uiteindelijk in de uitvoering van Barry McGuire werd dat een wereldhit. En natuurlijk hadden zij inderdaad Happy Together, She's Rather Be With Me, She's My Girl. En natuurlijk dat prachtige Eleanor uit 1968. En met deze plaat komen ze precies vandaag in 1965 de Billboard Hot 100 binnen. En bereiken uiteindelijk een 8e plaats. Origineel is het nummer van Bob Dylan. Die heeft het geschreven voor zijn album Another Side of Bob Dylan. Dat een dag later, maar dan een jaar eerder is uitgebracht. 1964 dus. En de Turtles, dat is op zich wel opvallend, die begonnen hun carrière als surf group. De Crossfires heten ze. Voor die tijd, voordat ze de Turtles hebben aangenomen, zeg maar. Wat betreft de programma's die je nog kan horen zometeen. Ja, wat ik al zei, Rob van Genderen straks na 4 uur. Ik heb Paul Bakker zometeen na 6 uur. En om 8 uur, 6 uur van Brakel. Dus ik zou zeggen, laat je radio gewoon lekker aanstaan. Want er is genoeg te doen hier bij Golden Oldies Radio. Wat dat betreft gaat helemaal goed komen. Ook weer zo'n plaat, zo lang niet meer gehoord. Climie Fisher.

heeft niets, maar dan ook helemaal niets, met een tweedehands auto te maken. Nee. Ja, ik vind hem wel leuk, ja. Maar ik hoef die Rise to the Occasion, die hoef ik niet. Hij heeft veel te duur, man. Gaan we die doen? Ja, zoals al eerder gezegd, vandaag de laatste dag voor mij. Want ik ga even 3 weken met vakantie, als je het niet erg vindt. En als je het wel erg vindt, ook. Ja, sorry. Maar je kunt ons nog wel bereiken natuurlijk, via de mail. Volgens mij is er ook nog een studio at goldenoldiesradio.nl. En anders eventueel ook Ron van Arnhem at goldenoldiesradio.nl. Dat is, ja, die ga ik gewoon. Ik hou ze wel bij, hè. Dus ik kijk er wel naar. Maar alleen, je moet dan even wachten dan natuurlijk. Best een mooie week. Graag tot de volgende keer. En dat is over een week of 3, dus eind augustus. Eind augustus, begin september. Ja. Veel plezier straks met Robbie.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu Rob van Genderen met de vrijdagmiddagshow. Dit uur start met een superhit. Dit is Sade. What am I going to

0: Nu een dikke hit uit de 90's. Rob van Genderen op Golden Oldies Radio.
1: Hij is super lief.
0: In dit uur gaf de hit van Clint Eastwood en General Saint, The Police, Snap, The Cure en Toto.

week definitief door met De Meeste Dromen Zijn Bedrog. Dat was geen eigen liedje van Marco. Net als de opvolger, Waarom Nou Jij? Ze weet hij ook niet zelf. En ook Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht is geen eigen compositie van Marco Borsato.

Blessings in a Bottle, sending out een SOS. Ja, dat valt nog niet mee hoor, zo'n SOS-je verzenden. Een SMS-je verzenden gaat sneller. Dat terzijde. Nu we het toch over de politie hebben. De politie heeft een spijkenisser.

hij er vandoor met de pinpas. Later werd daar geld mee opgenomen. Een paar weken geleden werd de jongen thuis van zijn bed gelicht en onderzocht wordt of hij werd aangestuurd door een opdrachtgever. Moet je je voorstellen, staat zo'n klein agentje aan een plaksnor voor de deur en een veel te grote broek, politiejas en politiepet.

0: Als je DJ was in de jaren 60 op de radio, dan had je dit zwaar. De platen duurden maar 2 minuten 30. Dus je moest al een beetje scherp zijn. En er zat ook een vete auto aan, hè. Dan trok die technicus gewoon halverwege het liedje de schuif naar beneden. En was het plaatje opeens afgelopen. Walking Back to Happiness was dat van Helen Shapiro. Het was een grote hit in Engeland. Stond daar wekenlang op nummer 1 in 1961. Ook in Nederland was het een aardige hit. En misschien wel leuk om te weten. Toen Helen Shapiro dit liedje voor de allereerste keer inzong in de studio. Ja, kun je nagaan. Toen was ze pas 14 jaar.
1: Wat goed!
0: Zometeen op de radio, Damiano David. Van een tijdje geleden met Born with a Broken Heart. Maar nu is deze gaaf uit de 90s. Dit is The Verve.

Wat ontzettend leuk om deze weer eens terug te horen op de radio. Clint Eastwood, niet te verwarren met de acteur natuurlijk. En General Saint met Stop That Train. En we draaiden ook nog The Verve met Bittersweet Symphony. En dat is nog steeds een van de meest iconische Britpop hits van de jaren 90. En het was ook de soundtrack van de film Cruel Intentions uit 1999. Het bijzonder verhaal achter dit nummer is dat de beroemde strijkersmelodie is gebaseerd op een orkestversie van The Last Time van de Rolling Stones. Jarenlang gingen daardoor vrijwel alle royalties naar de rechthebbenden van de Stones. En pas in 2019 kregen Richard Ashcroft en The Verve de rechten op hun nummer weer terug. Zo zie je maar weer, het kan raar verkeren in de showbusiness. Je bent bij Golden Oldies Radio. Zometeen hoor je de band die helemaal niet begon als een groep beroepsmuzikanten. De leden waren namelijk allemaal werkeloos en kwamen elkaar regelmatig tegen bij het arbeidsbureau. Sterker nog, ze vernoemden zich naar het formulier dat werkelozen in Groot-Brittannië moesten invullen om een uitkering aan te vragen. Welke band dat is, dat hoor je zometeen in de vrijdagmiddagshow. Maar nu eerst een lekkere disco classic van Earth.

deden alle leden van de band UB40. Want ze noemden zichzelf naar het formulier wat ze toen moesten invullen. Daarmee werd niet het formuliertje alleen wereldberoemd, maar ook de mannen van UB40 zelf natuurlijk. Je hoorde Watchdog of the Night. En dit was Warren G met Regulate. De hele bende werd ingered door Nate Dogg. Later werd hij bekend als de koning van de hip-hop hoeks. Hij was een oude jeugdvriend van Warren G. En die Warren, dat was weer

Het is 5:10. Zometeen hoor je nog Teddy Swims met zijn nieuwe single in de top 40. Break Up in Reverse. Ik heb ook nog voor je klaarstaan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu, Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
1: KC and the Sunshine Band. Dit is Give It Up.
0: Alleen de allerbeste classics.

hebben ze grote hits met That's the Way I Like It, Come to My Island en Get Down Tonight. En dit was de comeback in 1983 voor Casey the Sunshine Band met Give It Up. En toen wist Casey nog niet dat dit zou leiden, 36 jaar later, tot deze knijter van een hit.

0: wat te drinken van me.
1: Ja, weekend is begonnen!
0: Het is vrijdag 8 augustus 2026. De verre blikken mogen weer dicht. De hamer mag in de tas. En de pc mag op shutdown.
1: Yeah!
0: Het is weekend!

Level 42 met Something About You. En dit was Simply Red en Stars. Ik loop al de hele dag te roepen dat het vandaag 8 augustus is. Maar dat is helemaal niet waar. Het is vandaag 7 augustus 2026. En weet je wat nou helemaal belachelijk is? Mijn vrouw is vandaag jarig. Dat is ook erg, hè? Ik kan niet eens de verjaardag onthouden. Ik hoor het er alweer zeggen als ik thuis kom vanmiddag. Ah.

30. Het is dag 219 van het jaar. Nog 146 dagen te gaan, dan is het alweer 2027. En heel belangrijk, het is vandaag Wereldbierdag. International Beer Day. En dat lijkt mij een mooi moment om even een drankje in te steken. Even zo'n koude rakker los te trekken. Het is tenslotte de vrijdagmiddagborrel hier op Golden Oldies Radio. In 1974 was er een gekke stuntman. Hij kwam uit Frankrijk en zijn naam was Philippe Petit. En die begon op 7 augustus zijn beroemde koordans tussen de twee torens van het World Trade Center in New York. Hij kreeg daar geen toestemming voor. En hij liep op 400 meter hoogte ruim 8 keer heen en weer. Charlize Theron is jarig, geboren op 7 augustus 1975. En ook David Duchovny viert zijn verjaardag vandaag. Hij werd uit de klei getrokken in 1960. En hij was een van de, ja, van de agenten uit de sci-fi serie Scully en Mulder, The X-Files. Mulder was dat. Gave serie in de jaren 80. Op 7 augustus 1978 stond op nummer 1 in de Nederlandse top 40 You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John. En die plaat die hoor je zometeen. Maar nu is deze klasse van Whitney Houston. Waffles.

Moet je niet te veel over nadenken, maar over 2 jaar, dan is het 50 jaar geleden dat deze plaat op nummer 1 stond in de top 40. Nu is het exact 48 jaar geleden, op 7 augustus 1978. Nummer 1 voor John Travolta en Olivia Newton-John uit de legendarische film Grease. You're the one that I want. Dit is Golden Oldies Radio. Aan het einde van dit uur krijg je weer een overzicht van een bepaalde top 40 in de top 40 flashback. En daarvoor gaan we terug naar een bepaald jaar. En daarvoor geef ik nu even een slinger aan het jaartal erop. We gaan terug naar 1989. Je krijgt een overzicht van de top 40 van 11 november 1989. Dat lijkt me.

Ook deze hoor je niet zo heel veel meer op de radio. Let's Go All The Way was dat van Lightbox. Op Golden Oldies Radio. De middagshow met Rob Beginder hier tot aan 6 uur. Straks nog de vinyl disco hit. Ik heb ook nog een Deutsche Schallplatte voor je klaarstaan. En dan is het nu tijd voor het liefdesliedje van deze week. En daarvoor gaan we terug naar 1977.

of perfecte momenten. Soms gaat echte liefde juist over iets heel eenvoudigs. Iemand accepteren zoals hij of zij is. Niet proberen iemand te veranderen. Niet verlangen naar een ander uiterlijk of een ander karakter. Maar gewoon zeggen, jij bent goed zoals je bent. Dat is misschien wel een van de mooiste boodschappen die je aan iemand kunt geven. Dit nummer werd geschreven door een Amerikaanse pianist en zanger die bekend staat om zijn verhalen in de muziek. Hij schreef het als een soort liefdesverklaring aan zijn vrouw, maar ook als een herinnering dat de kleine dingen vaak het belangrijk zijn. Een glimlach, een manier van kijken, de eigenaardigheden van iemand. Juist die maken een persoon uniek. Dit nummer verscheen in 1977 en werd een van zijn allergrootste successen. In Nederland stond de prachtige ballad hoog in de top 40 en groeide het uit tot een echte klassieker. Een ode aan de liefde. Aan iemand nemen zoals die is. En het gaat allemaal over dit liefdesliedje. Billy Joel en Just the Way You Are.

0: vond dit altijd een eng liedje. Maar wel een hele grote hit geweest in Nederland. Dat was Genie. En ook een eng mannetje, die Falco. Ik vond dat een enge man. Een beetje zoals deze.
1: Ja, zo zacht gekookt eitje van... Dat je 2 minuten kookt. Dat die, als je hem dan belt en dat hij zo wit zo'n beetje glimmert. Dat je dan knijpt. Dat dan het geel er zo uit knapt. Geel er zo uit spuit als een pukkel. Zo'n eitje.
0: Ja, zo'n eng mannetje vond ik dat. Maar wel een gave hit. De Duitse Schuilplatte voor deze week. Zin hier van Falco. Zometeen de top 40 flashback. Maar nu eerst Don Henley. Dit is The Boys of Summer.

0: misschien wel een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Don Henley was dat. De zanger en de drummer van de Eagles. Dat was The Boys of Summer. Het is weer tijd voor de wekelijkse Top 40 Flashback. We gaan terug naar 11 november 1989.
1: Top 40 Flashback.
0: We starten deze week op nummer 38 en die gaat omlaag van 24. Dit is Tracy Chapman met Crossroads.

En deze stond op nummer 33. Ex-Frank Boeijengroep. Maarten Peters.

En op nummer 8, Jive Bunny en de Master Mixers. That's what I like. 15 ging omhoog naar 5. Liddy Was Here van Dave Stewart. En Candy Dulfer op de saxofoon.

was hem, de Top 40 Flashback. Terug naar de Top 40 van 11 november 1989. Zometeen hoor je nog wat de nummers 3, 2 en 1 waren. En deze stond op nummer 6. En die hoor je bijna helemaal. Het is Kaoma met de dans.

0: En 1989, nummer 6 in de top 40. Kaoma, Lambada. Ja, iedereen wilde die Lambada wel dansen. Wat waren dan de nummers 3, 2 en 1? Op nummer 3, Richard Marx, Right Here Waiting. Op nummer 2, Sydney Youngblood, If Only I Could. En Girl, I'm Gonna Miss You van Milli Vanilli, die stond op nummer 1.
1: Lekker, old school vanaf vinyl. Dit is de Vinyl Disco Hit op Golden Oldies Radio.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze editie van de Vrijdagmiddagshow. Zometeen Paul Bakker na het nieuws van 6 uur. En dit is de laatste voor vanmiddag. Maar even lekker mee. Dit is de Michael Zeger Band.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de Schaat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten oponthoud. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Aretha Franklin, 1968. En Fink, welkom. Het is een paar minuten over zes, vijf over zes om precies te zijn. Welkom in de hitkoffer. Een hitkoffer vol hits tussen nu en acht uur. Op jouw Golden Oldies Radio. Allereerst even Rob van Gendry bedanken. Die hoorde je zoals vanzelfsprekend, zoals elke week tussen vier en zes. Was hier vakantie? Nee, hè? Wanneer ga je op vakantie, Rob? Weet je niet? Okay. Nou, dat houden we dan wel even in de, via de socials in de gaten. Oké, zoals je van mij gewend bent, iets Frans, iets Duits, iets Nederlands. Op Engelse en muziek uit de 60s, 70s en 80s. Om er eens even met de deur in huis te vallen. Hier zijn de Isley Brothers. En het gaat over die ene vrouw. Die ene vrouw, Rick van Aal.

Uit het album Year of the Cat, Al Stewart en On the Border. Raden we speciaal voor het meisje, That Lady. Je hoorde hier daarvoor van de Isley Brothers. Maar in ieder geval, lang geleden. Dit is 1968, iets Frans.

Het origineel komt uit 1973. En dit was de remaster uit 2015. Santa Barbara, Spaanse muziek op jouw Golden Oldies Radio. 7:10. En Charlie. Daarvoor hoorde je Un Monde Fait Pour Nous. Oftewel de wereld die voor ons gemaakt is. Hervé Villard in het Franse gedeelte van de show. Hier is Roxy Music.

0: Roxy Music, More Than This. En daarna Dusty Springfield en met In Private. Die werd toen door de Pet Shop Boys op sleeptouw genomen. Hier is Remo.
1: Al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in

Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

OJ's uit 1973 en The Love Train. Daarvoor hoorde je speciaal voor onze Belgische luisteraars, en dat zijn er ook best veel. Raymond van het Goede Woud en Je veux de l'amour. Ik haal dat Je veux l'amour met de Je veux de l'amour. 6:55 hitcover, tijd voor Earth, Wind and Fire. Hier zijn ze met After the Love Has Gone.

I Feel the Earth Move Under My Feet. Carole King, die eigenlijk Carole Klein heette. De Duitse naam die was een behoorlijk invloedrijk in de popmuziek. Ze had onder andere hits met Up on the Roof, Crying in the Rain, The Locomotion en The Natural Woman. Natuurlijk waar Aretha Franklin heel beroemd mee werd. Dus deze namen vlak haar niet uit. Mooie documentaire te zien van haar op YouTube. Een concert wat ze gaf in Londen 10 jaar geleden. Ga dat zien.

Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

passen in de vergeten plaattop 100. Of niet, Edwin? Lucy Electric Mädchen, weil ich ein Mädchen bin. Het is in het kader van het Duitse gedeelte van de show. Daarvoor hoorde je Barbara Dixon. Ik wilde eigenlijk draaien, maar Hard Lies, maar die zat niet in de hitcover. En ook niet in de hutcover. Dus wat moet je dan draaien? We raden met January, February. Dat duurt nog eventjes, hè? Maar voor je het weet, jongens, staat de kerstboom in de kamer. Hè? Dus houd het goed in de gaten. 10 voor 7, tijd voor Simon en Garfunkel. Hier zijn ze met Mrs. Robinson.

Ja, daar kon je heerlijk op schuiven, zoals wij dat noemen vroeger in de jaren 70. Samba Pati, Carlos Devadip Santana. Tot aan het nieuws van 7 uur blijven we in Zuid-Amerika met Erasmo Carlos.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaaft de controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Come on, let's go. Tot aan de klok van 8 uur. Tweede gedeelte van de hitkoffer. Je hoorde de Los Lobos. Niet het origineel, maar een soort van remake in 1987. Klonk even iets spannender als het oude origineel. Maar mag best een keer. Ik ben normaal eigenlijk daar niet van, maar goed. Jongens, tot 8 uur de klok. Tot aan de klok van 8 uur, zeg je dat. 60s, 70s, 80s, 90s. Duits, Frans en Nederlands. En wat veelvuldig Engelse oude gouden platen. Verzoekplaatjes, dat wat, er zitten weer een paar in. En die ga ik nu voor je draaien.

Bertie. Die pakt even wat extra zendtijd. Toen drukte hij hier op een knop en toen begon hij opnieuw. Dat was niet de bedoeling natuurlijk. Excuses daarvoor. Dan kun je merken, live radio, dan zitten er soms van die rare dingen in. Dus vandaar. 1978 kwam die plaat Gary en Rafferty. Hier is Zuid-Afrika. Die zijn aan de beurt met de damesgroep Cloud en Substitute.

Nou, er valt natuurlijk ook heel veel over te vertellen over die plaat. Maar het belangrijkste blijft dat hij zowel in 1969 als in 1974 in de top 40 kwam. En de hoogste was 2. En de volgende keer de vierde plaats in diezelfde top 40. Je t'aime moi non plus, Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Of je moet eigenlijk Jane Birkin zeggen, want dat is een Engelse dame. Daarvoor substitute van Cloud uit Zuid-Afrika. En inmiddels is het tijd geworden om een stukje van Neil Young te draaien. The Heart of Gold.

nummer werd geschreven door Chris Christofferson. Dit was de uitvoering van de Puerto Ricaanse zanger José Feliciano. Loving Her Was Easier. Dan is het nu tijd voor wat stevigere muziek in de show. Eddie Money.

Eddie Money. Baby, hold on. En de Duitse bijdrage aan de show Kodo duwen ze in Sauserstrip. Van de Duitse formatie Duff. Niet Bluff, maar Duff. Ik zit dringend verlegen om wat Duitse verzoekjes, want ik ben er een beetje doorheen. Zonder allerlei slagers te gaan moeten draaien. Als je wat leuks Duits weet, laat het me dan even weten. Antwoord op de app of stuur het via de mail. Dat komt allemaal goed. We hebben weer tijd voor de plaat van William.

0: pleasure of this dance.
1: Dat is waar het schuivelen begon, hè? Zomer in klasseavond in 1972. Ondergetekende nam zijn plaatjes en zijn pick-up mee naar de school. Een aantal meisjes uit die klas die luisteren ook nu nog naar dit programma. Onder andere Carolien, Paulien, Petra, Annette, Mariette. Maar ik kwam van de week ook achter dat Carola ook meeluistert. Carola woont inmiddels ergens in Engeland. En volgens mij had ik toen net een klein beetje stiekem verkering met Carola. Lindsay de Paul, Won't Somebody Dance With Me. Was dat mooi of was dat mooi? Nou, dacht ik wel. 7:50 in de show. Carlos Santana had wat vorige uur al. Laat hem nog eens even een stukje draaien met de band. En natuurlijk John Lee Hooker. Dit is The Healer.

1968, de Bee Gees and Words. En hoe kan het in godsnaam bestaan dat iemand die de Bee Gees draait en vroeger niks met de Rolling Stones had, wat nu in zijn programma toch achter elkaar draait? Nou, dat gebeurde dus net. Gimme Shelter, hier zijn de Stones.

wachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van.

ruim speciaal voor alle Rotterdammers. Waarom dat hoorde je in de tekst? Ik heb je lief, Paul de Leeuw. Een paar minuten voor acht. Betekent dat we er een eind aan gaan breien. Deze plaat die eruit is speciaal voor alle groenteboeren. Except. Excerpt from a teenage opera. Keith West, 1967. In december stond hij nummer 1 met deze plaat. Jongens, tot volgende week in Proximum.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijn is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten.
1: Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hooggerechtshof kan stappen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
6: Vrijdagavond is Soul Tracks avond op Golden Oldies Radio.
7: Soul Tracks op vrijdag is soul, funk en disco.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Are you ready to boogie?
2: Broadcasting on the internet, AM and DAB+.
3: The best music, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenitz, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Spanje introduceert grenscontroles voor reizigers afkomstig uit Italië. Als directe reactie op vergelijkbare maatregelen die Rome eerder instelde voor Spaanse reizigers. Italië nam die beslissing nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta, gelegen in Noord-Afrika, wisten binnen te dringen. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie gisteravond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Twee dijken bij Hoogmade en Reewijk worden versterkt. Een hof van beroep heeft Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Volgens twee van de drie rechters is eerst goedkeuring van het congres nodig. Trump wil de zaak binnen 2 weken aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: een van de mooiste songs van Roberta Flack. Och, wat een romantiek aan het begin van de show. Je hoorde van haar Feel Like Making Love.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent, wederom, bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer lekker vertroetelen, zoals gebruikelijk, met hele lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren, dan begin je de nacht goed. We hebben straks als eerste een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan de mensen: wat betekent succesvol zijn voor u? Nou, dat is een goede vraag. Minister Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over iets wat we vaak in de Kamer zien, maar toch negeren: de Kamerolifant. En we gaan het hebben met Humanitas over eenzaamheid, want dat blijft een taboe. En wat doen we daaraan? Nou, er is vast iets aan te doen. Er zijn oplossingen voor. En die hoor je straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: van de allermooiste nummers van Roxy Music. Eigenlijk een nummer van John Lennon. Maar heel goed gemaakt door deze lieden. You're the Jealous Guy. En voor Herb Alpert met zijn Tijuana Brass. Met een prachtig nummer uit de jaren 60. Ja, mooi trompetwerk. Ja, dat dus allemaal in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. De vakantieperiode is een ultieme tijd, schrijft hij, om eens wat te reflecteren. Ben ik tevreden met wat ik zoal doe? Is er soms iets wat ik vergeet? In de haast van alle dag, bijvoorbeeld. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. En er kwamen prachtige en verrassende antwoorden op. En die hoor je dus nu.
1: Het gaat goed. We hebben succes. U heeft succes. Maar wat is dat dan, dat succes? Wanneer ben je nu echt succesvol eigenlijk?
2: Goedemiddag mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende.
3: Okay.
2: Dus een man bij het hond vragen heb ik bedacht. Ik wil niet zeggen dat ze kinderachtig zijn, maar wat betekent succesvol zijn voor u?
3: Dat je gelukkig en gezond bent.
2: Ja, oh ja.
3: Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u?
4: Gewoon gelukkig zijn, dat is het.
2: Ja, maar hoe doe je dat dan?
4: Gewoon jezelf zijn, ontspannen leven. Meer is niet. Gezond blijven, maar ja, dat heb je niet in de hand.
2: Precies.
4: En de rest genieten, van iedere dag.
2: Succesvol zijn.
3: Ik denk vooral gelukkig zijn met wat je doet.
2: Ja.
3: Ja. Mijn eigen geluk, geluk van mijn kinderen. Dat, denk ik. Vind ik succes.
2: Dat je niet, weet ik veel, iets elke dag doet wat tegenstaat.
3: Waar je ongelukkig van wordt. En gewoon dat iedereen gezond is om je heen. En dat je een boterham op je bord hebt liggen elke avond. En
2: twee boterham.
3: Twee is ook lekker. met beleg graag.
2: Oké, ja.
3: Nee. Nou, dat, denk ik. Ik denk dat wel fijn is.
2: En dat lukt.
3: Zeker.
2: Dat werkt.
3: Ja, gelukkig wel. Ja. Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u?
5: Soms op je bek gaan en vervolgens gewoon weer lekker opstaan en scheid hebben aan andere mensen.
2: Oké. Is het van toepassing?
5: Zeker.
2: Oh.
5: Maar ik kan natuurlijk niet uit de school gaan klappen op de radio.
2: Een heklein beetje. Is het echt zo gebeurd? Ik bedoel, ja. Klein beetje, heel klein beetje. Zonder dat het privé wordt hoor, want dat is helemaal niet de bedoeling.
5: Nee, dat is waar.
2: Maar u heeft ervan geleerd ook, denk ik, neem ik aan.
5: Zeker heb ik ervan geleerd. Dus het is goed soms om op je bek te gaan. Om uiteindelijk, soms ziet succes er niet zo mooi uit.
2: Ja.
5: Maar dat is uiteindelijk wel lekkerder succes dan alleen het oppervlakkige succes van... De mooie dingen van het leven die aankomen waaien.
2: Dit is een soort van bestendig succes.
5: Precies.
2: Ja. Dat vliegt niet zomaar voorbij.
5: Nee, zeker niet.
6: Heel veel mensen denken misschien, of misschien de jongeren, aan geld. En veel kunnen kopen. Maar als wij ouder worden, dan weten we uiteindelijk dat het daar niet om draait. Of alleen daarom draait. Dus...
2: Ja. Lukt het met gezond zijn?
4: Ook dat is op en af, hè. Zo ben je, zo markeer je niks. En zo heb je een grote snee in je voet. En dan,
2: Oké. Ja. Nou, daar ga ik niet naar vragen. Maar, nee. Maar succesvol is de gezondheid bijvoorbeeld dus?
4: Ja. Ontspannen leven. Alles kunnen doen wat je wil. En dat heeft niks met geld te maken. Gewoon genieten van iedere dag.
2: En nou, dat is dus wel succesvol.
3: Bij mij wel.
2: Ja.
6: Gelukkig zijn. Je familie. Dat het met iedereen om je heen goed gaat. En de gezondheid. Dus, en als je dan nog een beetje centjes hebt. Nou, is dat ook fijn. En dan heb je het hele plaatje eigenlijk.
2: Het hele plaatje bij elkaar.
6: Ja, als het goed is wel. Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u? Mits van toepassing natuurlijk.
7: Dat je... genoeg vrijheid hebt om het leven te leiden wat je wil.
2: Hey, ja, en succesvol, hoe zit het daarmee dan?
7: Nou ja, dan heb je genoeg om gelukkig te zijn. Zeg maar. Dan ben je succesvol.
2: Genoeg vrijheid om het leven te leven en dan ben je succesvol.
7: Ja.
2: Juist.
7: Ja.
2: Lukt dat?
7: Ja, redelijk goed.
2: Hey.
7: Ja. Ik ben al mijn hele leven ondernemer, dus dan heb je het zelf in de hand, hè?
2: Ja?
7: Ja,
2: ja, en wordt niet dwars gezet door allemaal regeltjes of wat? Het lukt nog wel. Op de een of andere manier.
7: Ze worden ook wel eens dwars gezeten door regeltjes, maar het lukt toch wel.
2: Toch wel?
7: Ja. Ja.
2: Nou,
7: ja.
2: Dus in Nederland is net een goed ondernemersklimaat wel.
7: Ja, zeg maar. Vind ik wel. Ik vind dat we best tevreden mogen zijn als ondernemers in Nederland.
2: Oké. Okay.
7: Ja, ik word tot de minderheid, weet ik. Maar,
2: daarom vraag ik even door.
7: Ja.
8: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

muziek van Robbie Williams in de show Advertising Space. En speciaal verzoek van Jeroen van Gent, Watching the Wheels van John Lennon hier in de show. Eigenlijk twee nummers van de man in één programma. Dat is best wel knap. Goed, straks een leuke column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kamerolifant. Hoe ziet dat eruit en welke wending neemt zijn verhaal weer deze week? Je hoort het na deze van Michel Polnareff. L'amour avec toi.

olifant. Hoe zoen je een olifant? Hoe toon je een olifant hoeveel je van hem houdt? Soms in de dierentuin, overweldigd door dat lieve logge lijf, die oogjes, dat malle staartje, zou je hem wel een dikke pakkert willen geven op beide wangen. Maar veel indruk zou dat vast niet maken door die ongenaakbaar dikke huid heen. Wat je van het zoenen weerhoudt is, behalve dat hek, de strenge regels van de dierentuin en het ontbreken van een trappetje om erbij te kunnen, vooral de gedachte dat de eigenlijke olifant toch onbereikbaar is onder al die lagen asbest. Dat er ergens diep in het gevaarte een heus dier van vlees en bloed huist, zie je eigenlijk alleen daar waar het uitmondt. De enige verbinding tussen de buitenwereld en het beest daarbinnen is de slurf, die als een spreekbuis naar de machinekamer leidt, waar de eigenlijke olifant heel de vleesmachine dag en nacht opstookt. Alleen in dit ventiel kun je je lieve woordjes en je apennootjes kwijt. Met de verrukkelijke lipjes aan hun slurf zoenen olifanten elkaar naar hartlust. In een verliefde bui lebberen ze hun lijven af tot op de wangen, de slurven asynchroon, zij uitdagend, hij op zoek naar haar hunkerende honingpot. Met heel de rest van heel dat lijf is vrij en lastiger. De slurf is het enige bewegelijke principe aan het statische totaal. Paren op zijn hondjes lijkt zo goed als uitgesloten, aangezien voornoemde honingpot niet op haar plek zit, onder de staart, maar op de buik waar u uw navel heeft. Eeuwenlang was men er dan ook van overtuigd dat olifanten het buik aan buik doen. Daar is zelfs een prent van, uit 1800, op de kop af 6 1/3 x 33 1/3 jaar geleden. Op het ontroerendste plaatje uit heel de natuurlijke historie zie je hoe het Wulpse olifantenwijfje Parky op haar rug ligt. De stompe poten uitnodigend omhoog, haar slurf tastend naar een zoen van Hans, die met zijn dikke olifantenbuik bovenop de haren zijn best doet er niet af te glijden. Zijn achterpoten nog net met de toppen van de nagels op de grond, als een prinsenkind dat een te hoge troon wil bestijgen. Het aandoenlijke staartje van opwinding en inspanning recht achteruit. Zelf had de tekenaar Jean-Pierre-Louis Laurent Houel het niet in het echt gezien, maar hij ging op betrouwbare getuigen af. Ach, hoe graag was ik zelf zo'n getuige geweest. Maar dat geluk was me niet beschoren en het zal er nooit van komen ook, want helaas weten we inmiddels beter. Ook olifanten doen het op zijn hondjes. Maar je kunt je er wel een voorstelling van maken hoe het

0: Dankzij de evolutie van de olifanten is de penis meegegroeid tot 1,5 meter lengte om de steeds gapender anatomische kloof te overbruggen. Dikke mensen hebben voor zo'n evolutie nog geen tijd gehad. Zo loopt een menselijk teveel weer eens uit op een menselijk tekort. Ik zie het met mededogen aan. Maar liever kijk ik naar het dierlijke teveel van het minziek slurfdier en zie hoe het er met heel veel liefde en gezwoeg in slaagt na 20 maanden het onmogelijke tot stand te brengen bij de geboorte van de liefste inwendige tegenspraak ter wereld. Een mini-reuzendier, een olifantje, om te zoenen zo klein.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

0: Lekkere muziek van Tina Turner hier in de show.
1: Ja,
0: gezellig ook. Let's stay together. Goed plan. En Biz hoorde je voor met Het Verlangen. Goed, straks gaan we het hebben over eenzaamheid met de mensen van Humanitas. En dat moet geen taboe meer zijn, het praten over eenzaamheid. Het komt eraan na deze van T-Pow. Kennen we hem nog? Deze mooie klassieker. China in your hand.

0: Eenzaamheid, dat blijft een taboe. En daar weet Jerzy Soetegouw, hij is directeur van Humanitas, van alles van. Meneer Soetegouw, welkom.
1: Dank u wel.
0: Jullie hebben onderzoek gedaan naar eenzaamheid bij ouderen alleen of ook bij jongeren?
1: Nee, eigenlijk onder de hele Nederlandse bevolking. En daar hebben we gelijk een issue te pakken, want we associëren eenzaamheid heel vaak met oudere Nederlanders. Maar juist onder de jongvolwassen en jonge Nederlanders zien we een enorme toename in eenzaamheid.
0: Ja, en wat is daar de oorzaak van?
1: Nou, een van de verschillende oorzaken zien we bijvoorbeeld in de coronapandemie. We zijn heel erg naar binnengekeerd geraakt, letterlijk en figuurlijk. We zien eigenlijk dat sinds de coronapandemie de gevoelens van eenzaamheid alleen maar sterker zijn geworden. Dat heeft ook te maken met de steeds belangrijkere rol die sociale media in ons leven hebben. Dat zorgt voor heel vluchtige contacten en dat zorgt voor allerlei wereldbeelden. Waarvan je het gevoel hebt, dat moet ik ook naleven. Dat succes, dat hoort er ook bij. Ja, die feestjes, mensen die ogenschijnlijk altijd met anderen omringd zijn en gelukkig lijken. Dat is een ideaal beeld waar ik zelf ook aan heb te voldoen. En dat soort wereldbeelden zijn alleen maar sterker geworden.
0: Ja, en mensen kijken, jongeren zeggen heel veel op hun telefoon. Ze zitten met elkaar te dineren in een restaurant. Ze zitten allemaal op hun telefoon te kijken.
1: Ja, en veel ouderen maken zich daar natuurlijk ook schuldig aan. Ja. En het echte gesprek, de tijd en aandacht, die is er vaak gewoon niet meer.
0: Nee, maar we zijn nog niet meer gewend om mensen aan te spreken of even te vragen hoe gaat het?
1: Nee, dat klopt. En we hebben een test ontwikkeld die ook te doen is op de website van Humanitas. Herken jij eenzaamheid? De vraag die daar eigenlijk centraal staat is, wie zie jij iedere dag niet? Er zijn heel veel mensen om ons heen waar je het misschien niet van verwacht, die zich eenzaam voelen. En die heel erg geholpen zouden zijn bij de vraag hoe gaat het? Maar dat ken je wel, vaak geven we daar oppervlakkig antwoord op. Het gaat goed of alles goed, ja prima. Maar het echte doorvraag, hoe gaat het nu echt met je? Die tijd en aandacht is juist voor die groep mensen ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, en durven we dat niet meer of willen we dat niet meer?
1: Combinatie van beide. Kijk, oefening baart kunst. Hè? En omdat we zoveel aan die telefoons en die beeldschermen gekluisterd zitten, is het ook wel heel erg makkelijk en verleidelijk om je terug te trekken. En omdat we daardoor steeds minder vaak dat echte contact aangaan, merk je dat de handelingsverlegenheid ook toeneemt. Dus als wij dit niet doorbreken en het taboe op eenzaamheid niet doorbreken, dan weten wij dat de gevoelens van eenzaamheid in de hele samenleving alleen maar zullen toenemen.
0: Ja, met Humanitas kunt u die actie wel ontketenen met elkaar en met die proef wat u zei.
1: Zeer zeker, ja.
0: Wat levert dat op voor mensen als ze die test doen?
1: Ik denk heel veel herkenning. Ik heb zelf pubers thuis en kunnen ons allemaal denk ik wel inbeelden hoe je als tiener onderdeel kunt zijn van een groepje. Maar jij bent net degene elke keer als je een grapje maakt waarbij het stilvalt. Of jij voelt je net even onbegrepen. Of je hebt net even een hobby of een voorkeur die uit de pas loopt. En ja, dat is een goed voorbeeld van hoe je toch wel volledig onder de mensen bent. Maar je tegelijkertijd moederziel alleen voelt. En ja, dat soort kwesties, dat zie je ook bij succesvolle man die ogenschijnlijk alleen maar bezig is met zijn carrière. Misschien ook wel vlucht voor de stilte zodra het niet meer over zijn carrière gaat. En ja, dit soort bewustwording hopen wij dat triggert bij mensen om met elkaar het gesprek aan te gaan.
0: Ja, en juist mensen die dat een beetje verleerd zijn. Want dat gebeurt heel weinig. Ik hoorde net vanmorgen over de spoorwegen. Dus ik, wat heeft dat er nou mee te maken? Dat mensen niet meer durven te zeggen dat er een bagage op hun stoel staat en niet meer willen vragen of die daar af kan. Dat is ook zo'n contact wat je dan niet wilt hebben.
1: Precies.
0: Ja, zit in de hele samenleving, hè?
1: In de hele samenleving. En met deze actie hopen wij weer te verbinden. Die verbinding, daar zit een sleutel voor een succesvolle en een sterke samenleving. En met deze toenemende individualisering en de toenemende mate van gevoelens van eenzaamheid, merken we dat we als samenleving uit elkaar worden gedreven. En wij willen alles doen om dat te voorkomen.
0: Ja, als Humanitas bent u bezig om Nederland anders te laten reageren op de eenzaamheid en mensen weer met elkaar in contact te brengen.
1: Je hebt er echt geen superhelden daden voor te
0: doen. Nee, het is heel simpel eigenlijk, hè?
1: Het kan simpelweg beginnen met de vraag hoe gaat het? Of simpelweg een goede dag, hallo.
0: Ja, precies.
1: Even naast iemand op het bankje zitten. Even bij de buurman waarvan je weet dat hij al lang geen bezoek heeft gehad. Even aankloppen. Dat kan nu gelijk als je dit hoort. Zo even aankloppen. Hé, hoe gaat het?
0: Nog even naar die proef, die test die u hebt gedaan. Die is op jullie website te vinden?
1: Is inderdaad op onze website te vinden. En stel nou dat jij zoiets hebt van... ik wil graag mensen die eenzaam zijn op weg helpen. Dan kun je je bij ons ook aanmelden als vrijwilliger. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een maatje te worden. Als je zelf eenzaam bent, kun je natuurlijk ook bij ons melden... om deelnemer te worden.
0: Ja.
1: En wij hebben... eigenlijk altijd bij jou in de buurt ook wel een dichtstbijzijnde Humanitas locatie waar je kunt melden.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: is heel erg prettig.
0: Ja, ja.
1: En zo kun je eigenlijk op ieder moment van de dag ook een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid.
0: Dank u wel voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: topsluit van deze show hoorde je opeens zomaar Lenny Kravitz met No. Ja, de show zit erop. Het is niet anders. Maandag is er weer een laatavond. Dan zit hier Bert de Wolf in plaats van Norbert Ketting, want die is even met vakantie. Het is tenslotte zomerseizoen en dan heb je dat weer. Hè? Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wilt rusten, ik hoop niet dat het te benauwd is vannacht voor je. En ik ontmoet je weer bij een volgende aflevering van de late avond. Welterusten.
1: Dag vogels. Dag bloemen. Dag kinderen. Welterusten.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 's middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie Schietkamp het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.